toe met de zak. Dan komt de oude man, die zakje duurtje van in de boot. Zet maar aan de oude dooi aan de roepen tussen je oude. Zeg maar hoe let dat, jamal.